0: ხარე?
1: Grazie.
2: Ipova Shenya Sandetan Gzavida Usmina Radio Aitras Zgvis Pirenchi.